ben niet eens jarig, maar ik wil de taart. Vijand van de staat, ik wil dat je niet praat. Ik weet dat je me zag, verdreven van de kaart. Van de O6, zet mezelf op de kaart. En ik ben onverstaanbaar. Maar je weet wat ik zeg, alles wat ik zeg, dat is echt. Jij doet niks en ik doe mijn best. Blame me niet, ik noemde je nooit slecht. Je zorgt voor veel drama, je bent echt niet goed. Je bent echt niet goed. Laatst sta je tegen je mattie dat je chillde in Fata Morgana. Dit is het probleem met mensen zoals jij. Is het speciaal, dan ben je erbij. Is het belangrijk, dan sta je niet eens in de rij. Jij bent echt de type of guy, jij noemt jezelf de fly. Komt er erop aan, je staat voor niemand klaar. Echt een fijne vriend ben jij. Ik kwam er laatst achter dat ik je niet nodig heb. Zonder je vind ik veel beter mijn draai. Ik ben niet eens jarig, maar ik deel de taart. Vijand van de staat, ik wil dat je niet praat. Ik weet dat je me zag, verdween van de kaart. Van de O6, zet mezelf op de kaart. En ik ben, en ik ben, en ik ben. Ik kwam er laatst achter dat ik je niet nodig heb. Zonder jou vind ik veel beter mijn draai.

0: Yes, yes.
1: You're listening to Operator.
0: This is your boy DJ Ray Escobar, also known as the People's DJ of Rotterdam City.
2: Yeah, you throw it up.
0: Het is weer de tweede vrijdag van de maand. En je boy is weer terug. Het is vandaag zomers. Het is vandaag 35 graden. Maar ik ga je op een zomerse vibe brengen vandaag. Maar we doen het vandaag heel eclectisch. Je hoort me zo weer. Enjoy the show.

met Light of the World. Yes, I'm telling you. En hiervoor heb je geluisterd naar Brand Fires. Met zijn nieuwe tune Suave. Met on the featuring Tokisha.

Il a joué un all-time classic. De DJ Gregory, de Tune L. Het is misschien voor de tweede keer dat ik hem ooit in de show draai, in de 8 jaar dat ik hier draai. Normaal doe ik nooit 3 spins, of het moet een uitzondering zijn. Dit is zo'n classic.

by your boy DJ Rascal, also known as the People's DJ of Rotterdam City. De volgende maand is je boy weer terug. Iedere tweede vrijdag van de maand. Ik had niet zoveel heel veel te melden van deze show. Want ik had gewoon een... Ik heb de laatste week gewoon vrijgenomen. Ik heb gewoon even niks gedaan. Ik zit in een luie fase. Ik speel alleen maar voetbalmanager de hele dag, bewijs van spreken. Ik ben met mijn kids. Die moet ik ook

Staartje Broeiwagen. Wat is volgende week? Volgende week heb ik iets, maar nu ben ik het kwijt wat ik heb. Nee. Wacht even, welke datum is het nou volgende week? Nee, volgende week heb ik nog iets staan, maar dat weet ik niet. Maar de weekend erop heb ik een heel druk schema. Want op de vrijdag, dat is 28 augustus, dan begint het seizoen weer van Pass the Jazz. Iedere vrijdag in de May weer samen met Cut Nice en je boy DJ Rascabar. Vervolgens sta ik op 29 augustus bij Stirred Up Block Party. 10 jaar bestaan op de Keile...

in Scheveningen. Daar kan je boy, daar kan je ook je boy checken. Anders volg je gewoon je boy op de gram. Dames en heren, thanks voor het luisteren. Heb je deze show? Vond je deze show dope? Vond je het geweldig? Laat me het weten. Geef het een comment. Repost de show. Je weet hoe we het doen. Ik zie jullie boys en girls weer next month. Easy. Geniet nog van de zomer, guys.

11 je kan ons niet vergeten. Ik heb die saus, ik breng het naar beneden. Ik breng niet tof, ik zie je willen vegen. Ik heb die saus, die niggas zie ik beven. Net de aardbeving, dit is beweging. Jij slaapt op één ding, wil nog geen trouwring. Pas als ik oud ben, wilde je rustig, stop met je houding. Ik ben netjes

We vallen naar binnen, nigga, met z'n vijven. Chap die beats, we zijn er bijten. En niet veel praten met die wijven. Capuchon op, het gaat erop blijven. En mijn woorden die zorgen voor cijfers. Twee notities als we echt strijden. Kom in je huis voor je buit. Die go-to of die kluis. Voor die tip, daar ga ik.

ik laat hem lekker. Al mijn jongen drillen zijn eng, mijn shank die is langer dan Twitter CM. In die foto wip met gang, zijn meer in maar ik wil mijn pens in mijn pens. Ik kom poelen met gang in je ends. En die bands die zit stok in mijn pens. Mijn shank die is langer dan Twitter CM, die op de slider mag ik. Al mijn jongen drillen zijn eng, mijn shank die is langer dan Twitter CM. In die foto wip met gang, zijn meer in mijn.